Duncan, een bietjie er, maar in tye van nood is allemaal daar op die einde.

0: Dit was Willie Joubert met Ek Wil Jubel en Wian Vos met Nuwe Krag. Binnekort ons sonoggend oordenking. Ons skrif vanoggend uit Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en Psalm 78 vers 4 tot 7.
1: 90.1 SFM.
2: Ek het neergeval, het my hoop getel.

Cutlass met What Five Can Do, voor dit Jackson Maverick Phoenix met Amor of God. Die lewe loop soms vreemde paaie. Maar ons het vandag die sekerheid dat God ons styf vashou, selfs wanneer die pad ons laat struikel.

Posduif met 1 vir my, bring sy nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur 15 graden Celsius, son het opgekom so 23 voor 8, sonsondergang 29.

Posduif met 1 vir my, bring sy nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur 15 grade Celsius, son het opgekom so 23 voor 8, sonsondergang 29 minute na 5,

0: Bosduif met 1 vir my, bring ons nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur 15 grade Celsius, son het opgekom so 23 voor 8, sonsondergang 29 minute na 5. Dan in die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater kwart voor 3 vanmiddag. Eerste hoogwater was so 20 voor 9 gewees vanoggend en die volgende hoogwater is 11 minute na 9 vanaand. 9 uur, 52 minute, aantal uur van sonskyn wat ons vandag kan geniet. Getykoëffisiënt is gemiddeld op 56. Vandag is ook dan 'n goeie dag vir hengel. Eerste kwartmaan maak sy verskyning vanaand en dan volmaan oor 9 dae die 30ste Junie.
1: 104.1 SFM.

0: Freddy Nest vanoggend vir jou met sê my. Ons internasionale dag wat ons vandag vier is National Peaches and Cream Day, World Music Day, Go Skateboarding Day, National Selfie Day en dan ook National Smoothie Day. Weke vanaf 21 tot 27 Junie, National Play Kids Week, dan ook National Lighting Safety Awareness Week en ook Wind Jammer Days en National Craft Spirits Week wat ook dan gevier word. Dan staan Junie maand ook bekend as Men's Health Month, National Give a Bunch of Balloons Month, dan ook International Surf Music Month en dit beteken elke Junie vier Branderplank Ry Musiekentoesiaste Internasionale Branderplank Musiekmaand en 'n lewendige huldeblyk aan die elektriese gitaarklanke en die strand vibes van Branderplank Ry Musiek, dan ook Professional Wellness Month en Oral Health Month, so daarin waarvoor Junie maand ook dan bekend voor is.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Iemand om lief te hê, dis klanke van Liani May. 21 Junie 2026, vandag ook Vadersdag wat gevier word. So aan al die pa's, oupa's en vaderfigure. Baie geluk met Vadersdag vandag. Dankie vir julle liefde, leiding, opofferings en ondersteuning. Mag julle dan vandag spesiaal vereer word en die waardering ontvang wat julle verdien. Geniet dan die dag saam met julle geliefdes en gelukkige Vadersdag.
1: 90.1 SFM.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: we young. One Direction met Live While We're Young. Anton Botha voor dit met Bo Uitkom en voor die breek Callum Scott met Roots. Hier is Rian Benardi met Kiza.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Welkom by Studio hier van Saam Kuier. Ons skop hom af met Brian Adams se The Best of Me.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale. You got it.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 SFM.

0: Ons het die trippelspel begin met Gerard Stein en Ou Matras. Toe het ons geluister na Selena Gomez met Love You Like a Love Song. En ons het nou net geluister na Monique Stein met Vure Brand. Wynand Burger volgende met Eva.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ja man!

sy dat blaas op een kant van my kom skuil sodat meer kon sien van haar sexy life. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: Danielle Katzenberger met Nothing's Gonna Stop Me Now. Laudwino met wat dit vat.
1: 104.1 SFM.

0: Danielle Katzenberger met Nothing's Gonna Stop Me Now. Lou Duino met Wat Dit Vat.
1: 104.1 SFM.

0: Danielle Katzenberger met Nothing's Gonna Stop Me Now. Lou Duino met Wat Dit Vat.
1: 104.1 SFM.

Karma met wat was en wat is nou? Sê dit 5 keer vinnig. Die wat was er val voor dit met mors jou tyd en vat my hand deur John Ray is die volgende liedjie waar ons gaan luister. 90.1 SFM.

voormalige Idols wenner en nou huidige Idols judge. Of beoordelaar althans, excuse, jammer. Kelly Clarkson met Heartbeat Song, DJ Osova voor dit met Dance Team Melody en ons het die uur begin met Zak Steyn en Kaal. Nou, Armand Hofmeyer gaan nou vir ons Mari sing.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Ek snoei

Daddy's Money deur Ricochet en Lia voor dit met Ligte Laag en Robbie Williams met Rock DJ. Volgende ritief hierna met Ek en Jy.

0: Die Hebel is fantastisch, saam met Koenie de Villiers en Victoria Baai. Direct los voor het met Long Live the Night en ons gaan nou luister na Joe F. met Jy is my vrou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Toch wel, kleuters wil, ons kyk na internationale nes, nou daar in Europa kan jy geloos houten golwe, so wat 41 miljoen mense in Frankrijk, so wat 69 miljoen inwoners, word geraak dier die oranje hittewaarskuwing, tweede hoogste kategorie wat hulle daar het. Het was vrijdag, wat het reeds begin het, hier die naweek het het aangehou, temperatuur van die 40 grade Celsius. Brittanje, Frankrijk, Switserland, Duitsland en Spanje het allemaal waarskuwingsvlakke vir die volgende paar dae verhoog, as ook sommige stede in Noord en Centraal Italië. En dan maar hier oor die naweek, het lyk asof die Britse premier, dalk gaan bedank, dis een keer stamer, Trump, wat natuurlijk altyd daarvan hou om nie eerste uit te tik. Hy sê so op sy sociale media skakel, hy sê Keir Starmer sal bedank as premier van die Verenigde Koninkryk. Hy het slecht misluk met twee belangrike kwesties. Hy sê ek wens om sterkte toe. Sjo. So ja, as ons sien wat gebeur hierdie week wat nou kom, in Brittanje, dit dalk een nuwe premier wat aan die kom is, dis warm in Europa, en hier by ons, sal ons moet sien wat gebeur, ne? Jy is my gif, is volgende